na fuma feno fatra, mamaky lomandona ratra, rehefa nitiny andrandraina no mampifirinaina, lay malala na tenaina no malasalasa saina, tsy hay hoe fokafoka taina samba te sana saina, loka veny tsy ampisira sa izy mihitsy ny ratsina, fa tofaly ny anakina sy manao fanahiniana, de tony hoe tsy raharahina samba te atao hoe tiana, fa de milamila vaniny.